0: FM Inasılmak Yevmek.
1: Franz Schubert, Hing Menuet, Katarumen Gidon Kremere և Gabriel Lester-ը ջութակներ, Dietmut Popen-ը, Alt, Richard Lester-ը, Tavջութակ.